0: Dat zag er zo grappig uit, ouwe. Holy shit.
1: Estás en tu punto del dial, la 102.8 de la FM.